0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Nog steeds al vol on thee.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
11: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix.
12: On the way on One World Radio is this track from Soul One called And When Love Speaks.
11: Topic.
12: Topic and Becky G. Sorry, Pappy. First is Coulter with Track.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Hello people of Tomorrowland, this is Omar Papa coming to you from California with a big shark swim.
5: Hello Tomorrowland, here's Mike from the Netherlands.
6: My name is Chris from Brazil.
7: Greetings from Mexico!
8: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Mole Grab.
9: Mole Grab with Milky, just the way you are playing soon.
8: Sam
9: and Mossu with Burning. But first is Sunny Federa and Libby Anker.
8: And now, this is Sunny Federa.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken?
2: Ja!
1: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.
7: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
8: Of tomorrow.
9: I'm Purple Disco Machine. Have a beautiful morning here at Tomorrowland, One World Radio.
10: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Joe Corey.
11: Joe Corey's new track is called Whisper, and it's coming up. Coulter covers Colonel Abrahams and Trapped.
10: And now, this

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nog steeds aan volonté.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes, voor maar €18,99. Lunch Garden. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
8: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
9: We are Adriatic.
10: And you're listening to One World Radio in Belgium.
11: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
12: Coming up in the mix. Hot since 82.
13: Hot since 82 coming up. Teaming up with Shades of Rhythm for this one.
12: Frankie Rizzardo.
13: Frankie Rizzardo and Shinjuku. But first, here's another.
12: And now,

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Nog steeds al volonté.
8: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes, voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
10: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
0: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
14: Break sessions with Justin. Coming up in the mix, Josh Baker.
15: Josh Baker coming up on One World Radio. This chat with Poppy Bascom's called My Place.
14: Peggy Goo.
15: How catchy is this new chat from Peggy Goo? Are you singing it yet? It's Woman with Iris Starr.
14: And now, this is Kygo

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs?
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans?
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
3: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl. Dat kan tellen.
6: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix this Thursday, exclusively on One World Radio.
7: Hello people of tomorrow, we're Mind Against. Enjoy your morning here on Tomorrowland One World Radio.
8: Live today, love tomorrow, unite forever.
9: Coming up in the mix, Otto Knows.
10: Sweden's Otto Knows has a new track called Part of You. It's on the way.
9: Adam Port.
10: Adam Port with Kind of Music and SG Lewis. Be the One also playing soon, but first, here's Lost Frequencies.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
5: Hello, I'm Nicole from Colombia.
6: Hi, I'm Thomas. I'm from Paris.
7: My name is Jordan. I've come from England.
8: Today, love tomorrow, unite forever.
9: Coming up in the mix, John Summit
10: and Shades of Blue,
9: Joris Bourne
10: in the Elke Klein remix with Horizon.
9: And now, this is Alesso
10: with One Republic. This is In Your Eyes.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
3: People of Tomorrow.
4: Hi, I'm Quintino and wishing you a lovely day with One World Radio.
5: You're listening to the sound of Tomorrowland.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog steeds à volonté.
4: This is a muscle of a lunch garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
8: Manchester. Let's go!
9: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
10: Coming up in the mix, Adriatic.
11: And coming home.
10: Belters only.
11: And be alright.
10: And now, this is Frankie Rizzardo
11: with Shinjuku. Welcome to Around the World.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white day.

0: toppromo-gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top! Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey there guys, I'm Fabian, I'm from sunny South Africa.
9: My name is Haroon, I'm from Dubai.
10: I'm Lars from the Netherlands.
11: Hi, this is Jasmine from Germany.
12: This is David from Belgium.
13: Hello, I'm Marcel from Brazil.
14: Greetings from Canada.
15: Woo! One World Radio, the sound of Tomorrowland.
16: Coming up in the mix. Cotier.
17: Find out who's a massive fan of this artist. It's Cotier, Small Town Boy in minutes.
16: Prosper.
17: We'll drop Prosper and Clooney and here from Gosha from Prosper.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
8: People of Tomorrow.
9: I'm Alan Walker. Enjoy your day with the best music here on Tomorrowland One World Radio.
10: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Sam.
11: We'll hear about Sam and where you can find him this week. We'll also play the Bowser, and this is Magnetic.
10: And now, this is Peggy Goo.
11: And stick around, we'll play Woman and hear from another woman who came to the festival. Stick around in moments, all will be revealed.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Hey people from Tomorrowland, my name's Lizanne, I'm all the way from South Africa.
3: Hi, I'm Julian Martinez from France.
4: My name's Kevin, I'm from Toronto, Canada.
5: Wide World Radio!
6: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Dimitri Vegas and Like Mike.
7: We need to talk about the DJ Mag Top 100 with these boys.

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog steeds al volonté.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland is back at Ushuaia for an unforgettable season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
12: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix this Thursday, exclusively on One World Radio.
13: Hi, my name is Anais and I'm from Luxembourg.
14: My name is Sheldon. I'm from South Africa.
15: Tabata, I'm from Mexico.
16: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
17: Coming up in the mix, Kygo.
18: It is United Through Music and it's Wednesday. We'll drop Kygo in moments.
17: Another.
18: Time to get on our tune of the week.
17: And now, this is David Guetta.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: It's Scotty from Australia.
5: My name is Samir. I'm from Dubai.
6: My name is Alice. I'm from Belgium.
7: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, MK.
8: We'll drop Come Find Me from MK.
7: Martin Garrix.
8: It is Martin Garrix and Madonna.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Zijn de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visk.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmis.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
10: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
9: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
12: People of Tomorrow.
13: I'm Joanna. Colin.
14: I'm Gustavo. I'm from Argentina.
15: I'm Sai. I'm from India.
16: We love One World Radio!
17: Coming up.
18: This is Rehab. We need to talk about him and his album.
17: Robbie Doherty.
18: How good is Robbie Doherty? We will talk about this guy as well.
17: And now, Adam Port.
18: And this guy's pretty good too. With SG Lewis. And don't go anywhere, we've got live music from Consciencia incoming.

0: en Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Hello, people of tomorrow. It's Mathieu from France.
5: Hi, my name is Angelina. I'm from Germany.
6: Hi, I'm Josh. I'm from Australia.
7: You are from Belgium.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland. Relive the madness with MC Stretch.
9: Back on the other side, ain't nowhere you can hide. The revolution is here, nothing left to fear. Unity is the key, we are the one world family. Relive the madness with Alex One.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japanse.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Shh, luister.
9: Hoi, kom op!
8: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Hi everyone, it's Rules here. Make sure you don't miss my Tomorrowland Friendship Mix. This Thursday, exclusively on One World Radio.
12: People of Tomorrow.
13: Hey, this is Armin van Buuren. I hope you had a great day. Enjoy your evening and stay tuned here at Tomorrowland, One World Radio.
14: You're listening to the sound of Tomorrowland.
15: Hello and welcome to Relive Tomorrowland with me, Ben Malone, taking you back in time to this year's Belgium Festival as we relive some of those standout sets from an incredible 2 weekends. Tonight on the show, I have a jam-packed list of sets to play for you. We're going to be based not only on the main stage, but also on the Crystal Garden. 2 sets from each stage. We kick things off on the Crystal Garden with one of my favourite Dutch DJs in the scene right now, Frankie Rosado, live from Tomorrowland. Really?

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Tomorrowland. My name is Ashley Wilson. I'm from England.
5: Hi, it's Monica. I'm coming from Madrid.
6: It's Mathieu from France.
7: Blind World Radio.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland.
9: This is Relive Tomorrowland on One World Radio. My name is Ben Malone. I'm taking you back in time as we pretend we are on the holy grounds of Boom in Belgium, experiencing Tomorrowland 2026 for the first time. Tonight on the show, I have three more mixes to play you. We just heard from Frankie Rosado. It's now time to head across to the main stage for Alesso. This man is no stranger to the Tomorrowland main stage, and he does not disappoint every time he steps up there. This set was no different. So let's dive in with Alesso, live from Tomorrowland.
8: Relive Tomorrowland, here on One World Radio.